secure somewhere. And you're still weer a deel van mij, babe. En ik slaap val je aan. En hierin probeer mij reden.

Ranwell Michaels hier en jy luister na Gaan Groot Internet Radio met Styl. www.gaangrootradio.co.za. Geniet my liedjie Always There.

Dan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, hier zijn broers.

0: internet radio met styl. Gaan Groot Radio.
1: Goeienaand, baie welkom hier op Gaan Groot Radio en die program is Fyn Besnaard. Dankie dat ons kan inkom in jou huis in jou hart in jou kop, in jou ore in en ek hoop dat hierdie muziek vanavond regtig waar jou sal verryk. Kom ons begin met twee verskillende weergawes van die Onse Vader. Al twee hier mans gesing, maar wyd en lopend. Die eerste ene is Jannie de Tooi, Our Father.

Fyn Misnaar, ons program van klassieke muziek hierop gaan Groot Radio. Kom ons luister na Monica Naranjo en Luciano Pavarotti met die baie bekende Agnus Dei.

Karanome, wat beteken soetste naam. Nou een van die mooiste klavierkonserte van Mozart, die klavierkonsert in D mineur. En het so ironiese verhewe hartseer toon in hom.

Kom ons sluit fyn besnaard af met hierdie ene La Campanella en hoor net watter meester is hier aan die speel. 'N Japanees genaamd Yundi Lee.

0: Bantay. Ilfatons kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Nou luister ons na een van die mooistes van Dire Straits. Hoekom bekommerd wees? Why worry? Waarom omgee? Waarom jou verknies oor dinge waaraan jy niks kan doen nie?